0: klausies, var jai taisnū.
1: Der was so unbeplan, ek weet het. My gevoelens hart loop maar.

Ah, excellent song, The Righteous Brothers, Unchained Melody. Goeiemôre, dit is Lourenco. Wil net aan my man lief sê, happy 3 weeks anniversary, 3 weke. Oh, wow, that's excellent. Ek het jou, met my hele hart, kan jy dit sien, my hele hart lief, van Martinus. Speel asseblief Gerard Stein se liedjie, Goud en Silver. Natuurlik, so hier sê. Net voor die riskans, hierso op jou nummer 1, 90.6.

0: Keep up to date and like our Facebook page 90.6 Space FM Space Stereo.
1: Adverteer jou besigheid op 'n wenstasie 90.6 FM Stereo. Skakel ons nou op 0861-827-906 om met een van ons konsultante te praat.
2: 90.6 FM is where you feel at home.
3: It's where you feel at home. 90.6 FM.

0: mystical, magical Benson Boone. You're tuned in on 90.6 FM with me, Marcel Marks, as your captain on the Sunday late night mix. We're approaching the end of the first half of the show. Keep the WhatsApps coming. Next up, I will tell you about the Val happenings. Op 30 Julie hou Eureka skool vir fisies en intellektueel erg gestremde kinders hulle jaarlikse fondsinsamelings. Dinia met die tema 007 James Bond dragkode is formeel. Gasspreker Jannie Pitter met vermaak deur Isak Tafel. Kaartjies vir R350 per persoon en R3500 per tafel. Kontak Jolandi Leroux op 084-432-0642 en vir meer informatie kan jylle 90.6fmstereo.com gaan uitkyk.
1: Broadcasting worldwide online 24/7.
2: Home of real music. Visit 906fmstereo.com. 90.6 FM Stereo, where you feel at home.
3: Hi, Zander Champagne hier. Luister elke maandag aand saam met my na die SA Top 20. Dis wanneer ons die beste 20 liedjies in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf aftel, van nummer 20 tot by nummer 1. Onthou, luister saam met my, Zander Champagne, maandag aand 8 tot 10 na die SA Top 20. Hierdie was laas week se top 3.
4: Nummer 3.